is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

liefde verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn bij.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker...

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinders door een nieuwe nationale betoging. De zesde al sinds begin vorig jaar. Ilse van de Keren van de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. Rond 11:00 begint de betoging dan. Vorige keer waren ze met zo'n 80.000. En betogers betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer, rijden er minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en vertrekken er ook minder vliegtuigen van op Zaventem en al helemaal geen van op Charleroi. De treinen rijden wel normaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt-het-vuren van 3 dagen afliep. Tienduizenden voetbalfans van FC Barcelona hebben gisteravond de 29e Spaanse titel gevierd met een grote parade van de spelers in een open bus door de straten van de stad. Pas na meer dan 4 uur arriveerden ze weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rivaal Real Madrid te kloppen met 2-0. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, wel maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

0: En uiteraard gaan we vandaag ook een kijkje nemen waar we zo allemaal naartoe kunnen. Muziek krijgen onder andere nog van La Belle. Clouseau komt eraan, Human League. En deze van Herbert.
1: Een kamer van jou en één van mij. We wonen samen, verbazend was de nacht. Zo mooi als verwacht.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Libanon met de Human League vandaag. Heb je in OC De Zwaan, dus ontmoetingscentrum De Zwaan, vanaf 12 uur het dorpsrestaurant Vlaasloo. Dan heb je om 13.45 uur ook in de ontmoetingscentrum De Zwaan een opleiding van de digibank De Cloud. En bloedgeven en niks muiden in Kruispunt doen we vandaag vanaf 16.30.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Toch zou het moeten vandaag meestal droog blijven. Af en toe zie je wat wolken, maar voor de rest blijft het droog. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt. Vanaf de kust dan toenemende kans op regen of buien. En de temperatuur vandaag en morgen schommelen rond 14 à 18 graden.

Khaled Griffin en Kygo met Save My Love. Straks gaan we het nog eens hebben. Als jij een actieve 50-plusser bent, en we gaan het dan hebben over kunst, kust, cultuur en gastronomie.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Melanie C en Sweet. Zo, wat we nog klaar hebben is deze uit de jaren 80. Ice House en Crazy. Trouwens, kom je erbij? Goedemorgen, dit is Melinda F.

Juntos en het moment. Ben jij een actieve 50-plussers met een passie voor de kust, cultuur en gastronomie? Wel, dan hebben we het volgende voor jullie klaar liggen. Vanaf maandag aanstaande tot en met vrijdag 22 mei geniet je van de pure Noordzee-vitamines in het prachtige duindomein van Hotel Ter Helme in Oostduinkerken. Je kan het volledige programma gaan bekijken en ook nog reserveren voor jouw plekje op terhelme.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Voor de zesde keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit waarom.
2: De mensen zijn teleurgesteld dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid. Dus lees vooral weer bij dezelfde mensen. Er zijn er niet veel andere middelen over.
1: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen rijden wel normaal. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten lichtgewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobbers. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Maar dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V.
4: In het wetsvoorstel vandaag is het zo dat het niet meer mogelijk zal zijn om als je langdurig ziek bent, om nog te starten met een flexijob. Vandaag is dat wel mogelijk, is dat zelfs onbeperkt mogelijk. Met andere uitkeringen is dat maar een beperkte periode, maar we gaan die deur volledig sluiten. Iemand die langdurig ziek is, die kan niet meer een nieuwe flexijob opstarten.
1: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen daar hun job te verliezen. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En rode duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer, vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

0: Salt en Pepper. Van vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei moet je vrijhouden. Want Nieuwpoort staat dan opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de visserijfeesten. 3 dagen lang draait alles rond de lokale trots Noordzeevis. Maritieme tradities, gezellige optredens en een warme sfeer aan de handelskaai.
1: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Eind van de jaren 70, de hit van Boney M met Belfast. Peter van den Begin en Tine Rijmer. Ze sluiten het cultuurseizoen af met een bijzondere familieconcert. Samen met de dokters brengen ze een try-out vol songs en verhalen. Je mag verwachten aan humor, kwetsbaarheid en muzikaal vakmanschap van de ganse familie. Het gaat door dus op 22 mei. De tickets die kosten €20. En het gaat door in de branding in Middelkerken.

0: weerbericht.
1: Vandaag hebben ze mij beloofd dat het zou moeten droog blijven. Er komen wel enkele bewolkte momenten. En morgen wordt het dan wisselend tot zwaar bewolkt met vanaf aan de kust toenemende kans op regen of buien. We noteren vandaag en morgen temperatuur die schommelen tussen de 14 en 18 graden.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

Werk van Chris Rea uit de jaren 90. Wat vertelt de literatuur eigenlijk over vrouwen en identiteit? Rijn Jansen ploegde door decennia aan literatuur en probeerde de genderkloof bloot te leggen. Vrouwen tussen de regels van literatuur gaat door op 21 mei om 20 uur in de bib van Middelkerken en de toegang bedraagt €5.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

En we weten alvast dat op 23 en 24 mei Oostende opnieuw de plek wordt voor honden en hun baasjes tijdens het Groot Oostends Hondenfestival. Domein Duin en Zee, daar is de plaats waar je moet zijn met je viervoeter. En voor meer informatie kan je terecht bij visitoostende.be.

Vleugels, dus de bloedprocessie die gaat door in Brugge donderdag aanstaande en ze vertrekken vanaf 14:30 aan Den Dijver. Het gebeuren wordt dan afgesloten om 17:30 met een slotplechtigheid op de Burg. Meer informatie dat krijg je via bloedprocessiebrugge.be. Meer informatie, meer cultureel agenda nieuws morgen vanaf 6:00. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat en bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demmering.
2: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
1: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
3: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang in geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
1: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkracht staakt en op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. Er is vorig jaar een record aantal ernstige pneumokokken-infecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
4: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden, dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
1: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn, dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman en Natter wint er ook 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

De Britse groep Bucks Fizz, ze werden wereldberoemd dankzij hun overwinning op het Eurovisie Songfestival in 1981 met het nummer Making Your Mind Up. The Land of Make Believe kwam 1 jaar later op de markt. En zo zijn we van start gegaan voor een nieuwe muziekdoos tot 10 uur. Wees welkom.

Zijn versie van Engel Bewaarder blijft een klassieker in Nederland, maar dit was de jongste plaat van Marco Schuitmaker en Deze Nacht. We gaan even terug naar 1983, samen met Claude Barzotti, Le Rital.

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: You are beautiful.
1: Nu zondag 17 mei is er de IJzersprint 2.0 in Roesburgen-Haringen. Deze sportieve uitdaging combineert lopen en kajakken. Je legt 3 kilometer af, lopend langs de IJzer en 3 kilometer in een kajak op het water. Een snelle en spannende sprint waarin samenwerking en plezier centraal staan. De start vindt plaats tussen 9 en 12 uur op de site van IJzerfun. Na de reis kan je gezellig napraten met een drankje en genieten van de sfeer.

0: Linda FM, Airplay van de week.
1: De nieuwe plaats van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

En wat brengt het weer ons vandaag? Wel, niet veel goeds, zou ik zeggen. Vaak veel wolken en soms regen of eventueel onweersbuien. En de temperaturen gaan niet hoger dan 14 graden vandaag.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Het is al geleden van begin de jaren 80 uit Nederland, toontje lager, net als in de film. Ik ga eruit met een Vlaamse klassieker. Nou ja, uit Vlaanderen zeg maar. Het is wel Engels gezongen. Ik heb het over Injas en More Than Sympathy.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het personeel van treinbouwer Alstom in Brugge heeft het sociaal plan goedgekeurd. De directie wil 150 jobs schrappen, maar na overleg met de vakbonden wordt dat aantal beperkt tot 117. De getroffen werknemers die krijgen een financiële compensatie. In Brugge zijn 73.000 mensen naar het openingsweekend van de nieuwe kunsthal Brusk gekomen. Burgemeester Dirk de Vouw is onder de indruk van het enthousiasme. Volgens hem voelt het voor veel Bruggelingen aan als een nieuwe start. Vergelijkbaar met het jaar 2002, toen Brugge culturele hoofdstad was. Het sportcentrum van Sport Vlaanderen in Blankenbergen krijgt een nieuwe uitbater. Het glampingbedrijf Urban Gardens, waar ook Mark Koeken bij betrokken is, neemt de site over. En afgelopen maandagavond werden de concrete plannen voorgesteld. In Wevelgem heeft politiezone Grensleien drie jongeren opgepakt die gelinkt worden aan meerdere inbraken in de regio. Het gaat om een vrouw van 18 en twee tieners van 15 en 16 jaar. Ze werden gevat na een melding van verdacht gedrag. Aan de westkust heeft de politie vier taxichauffeurs opgepakt omdat ze zich lieten betalen om transmigranten te vervoeren. Ze zijn na verhoor vrijgelaten, maar hun taxis zijn wel in beslag genomen, zegt het parket. In Menen is de vervuiling in de oude Leienarm bijna volledig opgeruimd. Sinds vorige week lag er vet op het water, vermoedelijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf in de buurt. De stad Menen die wil de kosten via een gerechtelijke procedure verhalen op de vervuiler.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft wisselend tot soms zwaar bewolkt met hier en daar een lokale bui. Maar op veel plaatsen blijft het grotendeels droog. De temperaturen die liggen tussen de 7 en 14 graden, wat fris is voor de tijd van het jaar. De wind die waait zwak tot matig, aan zee matig tot vrij krachtig. Uit west tot noordwest en later uit zuidwest tot west. Morgen, woensdag, stroomt dan onstabiele maritieme polaire lucht binnen. Het wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt, met buien die fel en onweerachtig kunnen zijn.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 10 uur.

Het was een aardig melodietje uit 1983 en het haalde ook nog de hitlijsten. The Right Side One van What Fun. En fun hebben we nog hier bij.

Bill Withers en Lean on Me. Vandaag dinsdag 12 mei organiseren de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB opnieuw een nationale betoging. De vakbonden blijven zich verzetten tegen de besparingsmaatregelen van de federale regering. De voorbije maanden werd er al herhaaldelijk actie gevoerd door de vakbonden. Zo was er op 12 maart nog een nationale betoging waar tussen de 80 en de 100.000 deelnemers werden geteld.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: En dan zijn we nu toe, zoals gewoonlijk, aan onze spreuk. Het mooiste cadeau is tijd samen, omdat niemand weet hoeveel tijd we hebben.
1: Dus dat wordt

0: Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Disco Lines en No Broke Boys. We gaan even terug naar het jaar 1985 om precies te zijn met Band of Gold.
1: Hello. Yeah.

Sabrina Carpenter hoorde je net en Tears. Goed, dat was het voor vandaag dinsdag. Maak er het beste van. En tot morgen, iets nachtuur.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ja, wat is dat eigenlijk voor een werkweek? Vandaag hinder bij de bussen en de trams van de lijn in Vlaanderen. Donderdag hemelvaartsdag. En vrijdag misschien voor jou een brugdag. Kijk eens aan, een verlengd weekend staat er misschien aan te komen. Maar geen vertragingen en geen afgelastingen. Hier zijn ze, de classics en de verhalen op de werkvloer. Wij bij Melinda FM gaan voluit.

Zover was je wel mee, denk ik, hè, dat er vandaag er in Vlaanderen hinder zal zijn bij de vervoersmaatschappij De Lijn. Wellicht ook bij de NMBS en ook in het vliegverkeer. Er zullen minder bussen en trams rijden door de staking van het vakbondsfront. Gebruik dus de routeplanner op de app van De Lijn voor de laatste updates. Straks een nieuw verhaal op de werkvloer van aan de Kerktoren in Leffingen bij Middelkerken.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!

Het was een van de namen die aan de discokar hebben getrokken in het begin van de jaren 70 was dat. Ja, misschien was dat wel een beetje nodig op sommige momenten, maar het is toch allemaal vlotjes gegaan. Barry White bij Melinda FM. Welkom op de werkvloer, welkom thuis of in de wagen. Fijn dat je meeluistert tussen 10 en 12. Vlakbij de kerktoren van Leffingen bij Middelkerken opende Tamara haar nieuwe ontbijt- en koffiebar. Zaza heet het. Ja, juffrouw Tamara moet ik eigenlijk zeggen, want ze ruilde het onderwijs voor de horeca. In een gezellige sfeer kom je daar ontbijten, je kan daar brunchen of takeaway zoals je wil. Tamara wil er een gastvrije, ontspannende omgeving maken. Zaza is niet alleen het levenswerk van Tamara en haar partner Arn, want eigenlijk wat begon als een stille droom, groeide het voorbije jaar eigenlijk vrij snel uit tot een nieuwe horecazaak in het hartje van Leffingen, vlak bij de kerktoren. En sinds vorig weekend is de zaak alle dagen open, behalve op zondag. Heel veel succes, Tamara.

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Uit Wallonië, uit het begin van de jaren 80 komt deze opname. En toen stond ze ook nummer 1 hier bij ons in Vlaanderen. En dat was niet zo vanzelfsprekend in die tijd. Leo met La Banana Split. En mag daar voor jou nog een beetje... Pss, pss, stop. Classics met wat slagroom erbij en de verhalen met wat crème fraîche. Eind juni dan is er al voor de 75ste keer de garnaalfeesten. En die gaan door in Oost-Duinkerke-Bad zoals altijd in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 juni. En 75ste editie, dat wil zeggen dat het volk dat eigenlijk wel wil. Want ja, het is altijd een beetje traditie, folklore, muziek, lokale ambachten. Alles komt samen op die garnaal. En dat dus op 27 en 28 juni in Oost-Duinkerke-Bad.

die garnaalfeesten daar in ons Duinkerkenbad, dat is eigenlijk een ode aan het vissersleven, hè, en aan de rijke geschiedenis van Oost-Duinkerken en aan de mensen die de band met de zee al generaties lang levend houden. Ik heb het ondertussen genoteerd, zaterdag 27 en zondag 28 juni. Nog meer nieuws uit West-Vlaanderen krijg je van Jeroen zometeen om 11 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Menen is de vervuiling in de oude Leiearm bijna volledig opgeruimd. Sinds vorige week lag er vet op het water, vermoedelijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf in de buurt. De stad Menen die wil de kosten via een gerechtelijke procedure verhalen op de vervuiler. Aan de westkust heeft de politie 4 taxichauffeurs opgepakt omdat ze zich lieten betalen om transmigranten te vervoeren. Ze zijn na verhoor vrijgelaten, maar hun taxis zijn wel in beslag genomen, zegt het parket. Een 22-jarige man die moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Volgens het parket zou hij 2 jaar geleden in Middelkerke een 55-jarige man met een vuistslag hebben toegetakeld, met de dood tot gevolg. Het gaat om opzettelijke slagen en verwondingen met dodelijke afloop. Stand-up comedian Pief Heuvluf geeft eind volgende maand 2 voorstellingen voor een bloot publiek op het naaktstrand van Bredene dat zijn 25-jarig bestaan viert. Volgens Pief Heuvluf past het concept bij zijn stijl omdat hij zelf al 25 jaar naturist is. In Brugge zijn 73.000 mensen naar het openingsweekend van de nieuwe kunsthal Brusk gekomen. Burgemeester Dirk de Vouw is onder de indruk van het enthousiasme. Volgens hem voelt het voor veel Bruggelingen aan als een nieuwe start. Vergelijkbaar met het jaar 2002, toen Brugge culturele hoofdstad was. De politie van Gent die zoekt 3 nieuwe getuigen van de vechtpartij waarbij de 18-jarige Jaro uit Oudenburg levensgevaarlijk gewond raakte. Het incident gebeurde in de nacht van 3 op 4 april rond 3:50. Volgens een nieuw opsporingsbericht kunnen de 3 personen belangrijke informatie hebben.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft wisselend tot soms zwaar bewolkt met hier en daar een lokale bui. Maar op veel plaatsen blijft het grotendeels droog. De temperaturen die liggen tussen de 7 en 14 graden, wat fris is voor de tijd van het jaar. De wind die waait zwak tot matig, aan zee matig tot vrij krachtig. Uit west tot noordwest en later uit zuidwest tot west. Morgen, woensdag, stroomt dan onstabiele maritieme polaire lucht binnen. Het wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt, met buien die fel en onweerachtig kunnen zijn.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Michael Jackson, een Earth Song. Om nog even met beide voeten op de grond te komen in deze toch wel verwarde week. Het is een korte werkweek, er is hinder vandaag bij de bussen en de trams, dat hoorde je net al in het nieuws. Maar donderdag is het hemelvaartsdag en vrijdag heb je waarschijnlijk een brugdag. Dus er staat een verlengd weekend aan te komen. Ben je zeker?

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Mewis en een amazing momentje op dinsdag voormiddag. Ja, dat was zijn allereerste groot succes in Vlaanderen, maar ook in Nederland. 1995 was dat. Ja, het verlengd weekendje dat eraan komt, samen met Hemelvaartsdag. En dat betekent dat ook donderdag weer de bloedprocessie zal uitdragen in Brugge. Meer dan 2000 deelnemers maken zich klaar om dat eeuwenoude erfgoed weer door de Brugse straten tot leven te wekken. De processie vertrekt donderdag om 2:30 aan de Dijver. En op elk puntje langs het parcours duurt de doortocht ongeveer 1,5 uur. Het gebeuren wordt rond 5:30 afgesloten met een slotplechtigheid op de Burg. Je kan alles terugvinden, want alle informatie, ook daar waar er wat verkeershinder zou kunnen zijn, staat online. www.bloedprocessiebrugge.be. Aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

De swingende zussenpointer bij Melinda FM. Elk moment de muziek die je kent in de wagen, thuis en op de werkvloer. Ja, donderdag is het dus de bloedprocessie in Brugge. Maar zondag, 17 mei zijn we dan al, dan is er de ijzersprint in Roesbrugge-Haringen. Dat is een sportieve uitdaging. Dat is lopen en kajakken. Je legt 3 kilometer al lopend af langs de ijzer en daarna nog 3 kilometer in een kajak op de ijzer. Een snelle en spannende sprint waarin samenwerking en plezier centraal staan. Ja, helaas, inschrijven gaat niet meer. Dat werd gisteren afgesloten. Maar je kan wel nog gaan supporteren. De start is tussen 9 en 12 aanstaande zondag op de site van IJzerfun. De IJzersprint 2.0 in Roesbrugge-Haringen. Dus nu zondag.

Een hitje uit de hitparade wat dan uiteindelijk uitgroeide. Ja, tot een dance classic of the 80s. Let's groove tonight. An Earth, Wind and Fire. Kan smaken, hè? Zo net voor de lunchradio. Ja, Ron gaat je zo meteen tussen 12 en 2 ook nog meer vertellen wat er allemaal is gebeurd in de geschiedenis op zo'n 12e mei als vandaag. De bloedprocessie in Brugge die gaat dus donderdag uit. Om 2:30 vertrekt die aan den Dijver. Meer dan 2000 deelnemers gaan zich weer geven om dat eeuwenoude erfgoed door de Brugse straten weer tot leven te brengen. Vlakbij de kerktoren van Leffingen bij Middelkerken opende Tamara niet alleen haar stille droom, maar toen ze wakker werd, groeide dat vorig jaar heel snel uit tot de nieuwe horecazaak. En die is sinds dit weekend open, haar nieuwe ontbijt- en koffiebar Zaza. Heel veel plezier zometeen in de lunchradio en heel veel plezier bij Melinda FM. Nee, na, na, na.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zeggen, zegt de Christelijke Vakbond.
2: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
1: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Het was even chaos op weg naar Brussels Airport in Zaventem. De brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon netbeheerder Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op de 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW, Sophie van den Broek.
3: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
1: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Anneleen Verstraten.
4: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten, avondwerk, weekendwerk.
1: Het kan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op zomerdagen. In New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein files, omdat er heel wat prominente figuren genoemd worden, zoals president Trump. En de Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de tweede ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot AJ Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23e seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: Klinkt allemaal bijzonder Zuiders, maar toch komt het van bij ons, weliswaar met Italiaanse afkomst, maar van bij onze Waalse vrienden, deze Junior Jack. Dat was IJs Samba op deze dinsdagmiddag, net na het nieuws en net na Dirk Smeets en de Classics at Work.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Welkom erbij allemaal en nu speciaal voor de mensen die eventueel met de wagen onderweg zijn. Deze plaat hier, Maal Smit en Nal Gorin zijn dit. En Drive Safe.
2: Or

Nick Kamen was een Brits model en ook singer-songwriter die in 1986 een helpende hand kreeg van Miss Chicone, oftewel Madonna. Datzelfde jaar scoorde hij een top 5 hit met Each Time You Break My Heart. 4 jaar later lukte het Nick Kamen opnieuw de top 5 van de hitparade te halen. Dit keer met deze plaat hier, het door hem zelf geschreven I Promised Myself.

0: That's Amore en Yo Valley. Nu de Amerikaanse actrice en ook zangeres Thelma Houston. Bekend van There's a Don't Leave Me This Way uit 1976. Het nummer was een cover destijds van Harold Melvin en The Blue Notes. Maar deze dame hier had er destijds wel degelijk de grootste hit mee.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 12 mei vandaag en dit gebeurde allemaal in het verleden op deze dag. Dit zijn de historische nieuwsfeiten die we starten in 1559. Dan is er de oprichting van het aartsbisdom Mechelen en de bisdommen Gent, Ieper, Brugge, Antwerpen, Roermond en bisdom ‘s-Hertogenbosch in de zuidelijke Nederlanden. 1995, NAVO-secretaris-generaal Willy Klaas wordt in Brussel langdurig verhoord over zijn rol in het Augusta-schandaal. Tegelijkertijd laat de NAVO weten nog steeds het volste vertrouwen te hebben in hem. 2008, een aardbeving in centraal China van 7,5 op de schaal van Richter eist zo'n 50.000 doden. 2010, Afrika Airways vlucht 771 stort neer in de Libische hoofdstad Tripoli. Het toestel afkomstig uit Zuid-Afrika had 104 mensen aan boord. 103 mensen komen om het leven. Een Nederlandse jongen van 9 jaar overleeft die crash. 2016, in het Turkse Istanbul ontploft een autobom in de buurt van een legerbasis. Daarbij zijn 8 gewonden gevallen, 5 militairen en 3 burgers. Het is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 12 mei.

0: Nog steeds terug te vinden in onze top 30 en dat is niet meer dan normaal, want dit is gewoon een hele goede plaat, nietwaar? Alphenbach was dat en Miles Away.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Met straks de airplay van deze week eerst nog Chaka Khan. De soul diva uit de Amerikaanse staat Illinois, die begin de jaren 70 deel uitmaakt van Rufus. Chaka Khan scoort vanaf 1975 hele grote hits met onder meer I'm Every Woman en Ain't Nobody. Haar grootste hit scoort ze eind 1984 met het door Prince geschreven I Feel For You. Trouwens, Stevie Wonder speelt op deze single mondharmonica.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken. Yamina.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Winnaars voor Ierland in het jaar 1994 van het Euro Song Festival. Paul Harrington en Charlie McGadden waren dat en Rock'n'Roll Kids. En trouwens vanavond, op deze 12 mei, is er de eerste halve finale van dat Euro Song Festival. En ook België doet vanavond mee met Escila en Dancing on Ice. Trouwens ook Boy George zal je vanavond tegenkomen. Want samen met Zenit zingt hij Superstar. En dat voor San Marino. Je weet wel, Boy George van de Culture Club. Dus ook vanavond te zien en te beluisteren in de eerste halve finale van het Euro Songfestival. Het is dus vandaag 12 mei. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Perry Como. De Amerikaanse zanger overleed in 2001, werd 88 jaar. En vandaag ook dag op dag de sterfdag van Herman Seles. De Belgische drummer van deze twee Belgen overleed in 2021, werd 67 jaar.
1: Vandaag dag op dag overleed deze muziekartiest.

Enkele jaren geleden tijdens mijn reis naar Griekenland in het vliegtuig moest ik echt waar aan deze plaat hier denken. Dus deze boven de wolken doet me altijd terugdenken aan die heerlijke reis naar Kreta. Wiltura was dat. Klassieker in onze eigen moedertaal en boven de wolken. Zometeen het nieuws van 1 uur en daarna heb je nog van mij te goed 1 uur lang Club de Wit op deze dinsdag. Tot zometeen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
2: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
1: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek twee mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
3: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
1: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda.

0: Exact 26 jaar geleden waren zij hier de winnaars van het Euro Song Festival. Brainstorm was dat, net na het nieuws. En My Star vanavond, dus de eerste halve finale, met onder meer als deelnemer het omstreden Israël op plaats nummer 10 met Noam Betham en Michel, dat is net voor België.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 nu met Thomas Gray. Hier zijn de Rumors.

In de jaren 70 stond deze plaat al eens hoog in de hitparade in de originele versie van de Tramps. Zij hier deed het nog eens over in de jaren 90. Tina Turner was dat. En Disco Inferno, nu Fleetwood Mac en Big Love. Het nummer is geschreven door gitarist en zanger Lindsey Buckingham. In tegenstelling tot Stevie Nicks en Christine McVie schreef Lindsey Buckingham altijd eerst de muziek en dan pas de tekst. Zijn songteksten zijn persoonlijk en lezen bijna als een dagboek van het leven. Looking out for a little...

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je

0: Camille en Isabella, nu de Police en Roxanne, over een man die verliefd wordt op een prostituee. Sting vindt inspiratie voor het nummer door een wandeling door de Parijse prostitutiebuurt. Hij kiest de naam Roxanne vanwege haar rijke geschiedenis. Roxanne was de vrouw van Alexander de Grote en de vriendin van Kyrano, de Bergerac.
1: Club de Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Aldus nog Shanna Spiro en Die Anders Hill op deze 12 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Herst Pardoel is jarig. De Nederlandse rapper wordt er vandaag 45. Charles Pettigrew overleed in 2001. De Amerikaanse zanger van Charles en Eddie zou vandaag 63 geworden zijn. Eric Singer, de Amerikaanse drummer bij Kiss, wordt er 68. En Ian McLagan, de Britse toetsenist bij The Small Faces, overleed in 2014, zou 81 geworden zijn. Michel Fugain, de Franse zanger, wordt er 84. En Ian Dury, overleed in 2000, deze Britse sing-and-songwriter, zou vandaag 84 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse sing-and-songwriter, destijds van de Spencer Davis Group. Ik heb het over Steve Winwood, hij wordt er vandaag 78.

0: Vandaag dus 78 jaar deze Steve Winwood, Engelse zanger, toetsenist en songschrijver met een lange staat van dienst. Steve Winwood speelt in de Spencer Davis Group, in Traffic en in de supergroep Blind Fate, alvorens hij vanaf 1970 soloalbums uitbrengt. Met While You See a Chance, met Higher Love en ook met deze Valerie heeft hij dikke hits te pakken.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club de Wit.
0: Nu met van bij ons uit ons eigen groene Limburg, Zornik. En Scared of Yourself is dit hier.
2: Je

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

Een plakker, één voor op één tegel van ook alweer bijna 30 jaar geleden. Espen Lind was dat hier bij Melinda FM. En When Susanna Cries.

Maroon 5 in een muzikale samenwerking met Cardi B. Dat was Girl Like You. En deze girl hier, Kali Minauk, brengt ons enkele stappen dichter bij 2 uur. En dus ook enkele stappen dichter bij Stef Tielemans en Matiné. We moeten ons een beetje spoeden, anders zijn we te laat voor die Locomotion. Vrienden en vriendinnen, heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Stand-up comedian Pief Heuvluf geeft eind volgende maand 2 voorstellingen voor een bloot publiek op het naaktstrand van Bredene dat zijn 25-jarig bestaan viert. Volgens Pief Heuvluf past het concept bij zijn stijl omdat hij zelf al 25 jaar naturist is. Het personeel van treinbouwer Alstom in Brugge heeft het sociaal plan goedgekeurd. De directie wil 150 jobs schrappen, maar na overleg met de vakbonden wordt dat aantal beperkt tot 117. De getroffen werknemers die krijgen een financiële compensatie. In Brugge zijn 73.000 mensen naar het openingsweekend van de nieuwe kunsthal Brusk gekomen. Burgemeester Dirk de Vouw is onder de indruk van het enthousiasme. Volgens hem voelt het voor veel Bruggelingen aan als een nieuwe start. Vergelijkbaar met het jaar 2002, toen Brugge culturele hoofdstad was. In Wevelgem heeft politiezone Grensleien 3 jongeren opgepakt die gelinkt worden aan meerdere inbraken in de regio. Het gaat om een vrouw van 18 en 2 tieners van 15 en 16 jaar. Ze werden gevat na een melding van verdacht gedrag. Een 22-jarige man die moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Volgens het parket zou hij 2 jaar geleden in Middelkerke een 55-jarige man met een vuistslag hebben toegetakeld, met de dood tot gevolg. Het gaat om opzettelijke slagen en verwondingen met dodelijke afloop. In Menen is de vervuiling in de oude Leiearm bijna volledig opgeruimd. Sinds vorige week lag er vet op het water, vermoedelijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf in de buurt. De stad Menen die wil de kosten via een gerechtelijke procedure verhalen op de vervuiler.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft wisselend tot soms zwaar bewolkt met hier en daar een lokale bui. Maar op veel plaatsen blijft het grotendeels droog. De temperaturen die liggen tussen de 7 en 14 graden, wat fris is voor de tijd van het jaar. De wind die waait zwak tot matig, aan zee matig tot vrij krachtig. Uit west tot noordwest en later uit zuidwest tot west. Morgen, woensdag, stroomt dan onstabiele maritieme polaire lucht binnen. Het wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt, met buien die fel en onweerachtig kunnen zijn.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Imojo,
0: Imojo. Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: is de inzending voor België via de RTBF voor België voor het Eurovisie Songfestival deze week. Ezila en Dancing on the Ice. Welkom allemaal bij de dinsdagse aflevering van Matinee hier bij Melinda FM.
1: 2-3, dit is Matinee.

Drunken Beats van Usual David Guetta en Kellani. They call men think of me. We zijn vandaag 12 mei en als het over zorg gaat, dan gaat het

0: datum van Florence Nightingale. Zij was de grondlegster van de moderne verpleging.
1: Dit is Matinée met Stef Tielemans.

Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

2004 met Four to the Floor. Zometeen een verhaal rond een Eurovisie Songfestival inzending uit het jaar 1964. Jawel. Maar eerst gaan we nog eens terug naar 1986. Doen we met deze groep. Dit is AHA. I've been losing you.

Take On Me, dat was een grote doorbraaksingle, maar dat weten jullie waarschijnlijk allemaal. Aha was dat, met een van de opvolgers. I've Been Losing You. 1964, België op het Eurovisie Songfestival te Kopenhagen met Près de ma rivière. Het werd gezongen door Robert Cogoy. Een gevoelig chanson dat hij zelf schreef tijdens zijn legerdienst over liefde, herinneringen en vergankelijkheid. Het nummer schetst een beeld van twee geliefden aan de rivier, maar maakt duidelijk dat die tijd voorbij is. Op het festival behaalde België geen topresultaat, maar het lied werd wel een hit in eigen land. Opvallend scoorde zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Robert Cogoy bleef nadien actief in de muziek, maar overleed in 2022 op 82-jarige leeftijd.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

De vraag is, wordt het nog een superhit voor deze Meghan Trainor? Het is toch al een paar maanden uit. Get In Girl. We gaan naar de inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1980. En dat voor Ierland. Met een artiest die het 2 keer won. En tijdens het optreden waren er wat technische problemen. Want de achtergrondzangeressen die waren nauwelijks te horen. Niettegenstaande dat won hij toch het Eurovisie Songfestival. Johnny Logan, What's Another Year?

Daar net nog onze eigen DJ Delicious met Almost Gone. Dit kwam uit de 80s. Hey Louis and the News and the Heart and Soul. Zo, het zit er alweer op deze matinee hier bij Melinda FM. Zometeen veel plezier met Luc de Lee en de Rotonde. Wij zijn er morgen graag terug voor een nieuwe matinee tussen 2 en 3. En nu wat zomerse muziek om te besluiten. Juanes en Bomba Estéreo. Dit is Muerde.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een heerlijke kop koffie erbij, daar gaan we het mee doen vandaag. En dankjewel Stef voor de voorbije matinee. Tussen 3 en 4 de rotonde en wij gingen van start met Frankie Goes to Hollywood en Relax. Welkom op dinsdag.

0: Eentje om blijkbaar niet te vergeten, een nacht als deze van de Nederlandse Moe. Afslankmedicatie als Wegovy en Monjaro zijn intussen bij iedereen gekend die wil afvallen. Toch blijkt het niet bij iedereen te werken, want 1 op de 5 gevallen zou weinig of geen hulp ervan ondervinden. De verklaring ligt vooral bij de optelsom van verschillende invloeden, onder meer je genen, je levensstijl of je darmwerking kunnen een grote rol spelen. Let er als gebruiker ook vooral op dat je voldoende blijft bewegen en een gezonde voedingsstijl hanteert, want reflux en spierverlies, die liggen op de loer.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: I'm good.

Een herkenbaar melodietje die intussen ook alweer 25 jaar oud is van Shaggy featuring Raven en Angel. Op zondag 7 juni vinden de Ploviefeesten plaats op het August Ploviplein in Bredene. Het plein wordt omgetoverd tot een gezellige festivalweide. Voor de kinderen is er doorlopend animatie met de pretkamionet en bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje aan de foodtruck en candybar. Het evenement loopt van 14 tot 18.30 en richt zich vooral op een aangename namiddag voor alle leeftijden. Dit is Lady Gaga en Bruno Mars.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Wat er daar allemaal gebeurd is in die One Night in Bangkok, het zal allemaal bij een raden blijven van Murray Head. Studio 100 krijgt een nieuwe musical bij op zijn palmares. De musical heet Hallo Radio 2 en zal gaan over de gelijknamige radiozender uit de jaren 70. De hoofdpersonages zijn Chris van Tongelen van de Romeo's en de debuterende Peter van de Veire. Of er ook een acteertalent verscholen zit achter Peter, dit zullen jullie moeten ontdekken in de voorstellingen op de nieuwe locatie van Studio 100 in Hofstade. En dit vanaf 24 maart 2027 wordt ongetwijfeld vervolgd. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka.

Dit zou de definitie van vriendschap moeten zijn volgens het goede doel. Op zondag 31 mei vindt in Bovoorde de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen een breed aanbod aan vintage spullen, boeken, speelgoed, curiosa en brokanten. De markt staat bekend om haar gezellige dorpssfeer en trekt zowel koopjesjagers als verzamelaars en gezinnen aan. De standplaatsen situeren zich in en rond de Houdenhofstraat en Wulveringhemstraat in de regio van Veurne.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We hebben even gerommeld in de Duitsstalige muziek en vonden dit pareltje van Falco nog terug met Der Commissar. Het blijft echt niet goed gaan met Bonnie Tyler. Ze ligt nog steeds op intensive care, waar ze afgelopen vrijdag nog een hartstilstand kreeg toen artsen haar wilden uit een kunstmatige coma halen. Wat allemaal begon met een spoedoperatie aan een gescheurde blinde darm, lijkt nu uit te draaien op vechten voor het leven bij de 74-jarige rocklegende Bonnie Tyler.

Queen of My Castle van Criss Cross Amsterdam en Ina. Ons potje koffie is volledig leeg, dus ons programma is ook afgelopen voor vandaag. We gaan eruit vandaag met Atomic Kitten en een nummer van Blondie, The Tie Is High. Morgen rendezvous, zelfde zender, zelfde uur en veel plezier met collega Jan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het sportcentrum van Sport Vlaanderen in Blankenbergen krijgt een nieuwe uitbater. Het glampingbedrijf Urban Gardens, waar ook Mark Koeken bij betrokken is, neemt de site over. En afgelopen maandagavond werden de concrete plannen voorgesteld. Een 22-jarige man die moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Volgens het parket zou hij 2 jaar geleden in Middelkerke een 55-jarige man met een vuistslag hebben toegetakeld, met de dood tot gevolg. Het gaat om opzettelijke slagen en verwondingen met dodelijke afloop. De politie van Gent die zoekt 3 nieuwe getuigen van de vechtpartij waarbij de 18-jarige Jaro uit Oudenburg levensgevaarlijk gewond raakte. Het incident gebeurde in de nacht van 3 op 4 april rond 3:50. Volgens een nieuw opsporingsbericht kunnen de 3 personen belangrijke informatie hebben. In Wevelgem heeft politiezone Grensleien 3 jongeren opgepakt die gelinkt worden aan meerdere inbraken in de regio. Het gaat om een vrouw van 18 en 2 tieners van 15 en 16 jaar. Ze werden gevat na een melding van verdacht gedrag. In Menen is de vervuiling in de oude Leienarm bijna volledig opgeruimd. Sinds vorige week lag er vet op het water, vermoedelijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf in de buurt. De stad Menen die wil de kosten via een gerechtelijke procedure verhalen op de vervuiler. Het personeel van treinbouwer Alstom in Brugge heeft het sociaal plan goedgekeurd. De directie wil 150 jobs schrappen, maar na overleg met de vakbonden wordt dat aantal beperkt tot 117. De getroffen werknemers die krijgen een financiële compensatie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft wisselend tot soms zwaar bewolkt met hier en daar een lokale bui. Maar op veel plaatsen blijft het grotendeels droog. De temperaturen die liggen tussen de 7 en 14 graden, wat fris is voor de tijd van het jaar. De wind die waait zwak tot matig, aan zee matig tot vrij krachtig. Uit west tot noordwest en later uit zuidwest tot west. Morgen, woensdag, stroomt dan onstabiele maritieme polaire lucht binnen. Het wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt, met buien die fel en onweerachtig kunnen zijn.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 45 Jan Snel.

Voor dit nummer gingen we terug richting 1979, Supertramp met The Logical Song. Goedemiddag, welkom erbij. Het is dinsdag vandaag, even over 4 uur. Dit is alweer een nieuwe aflevering van De Spits.

Peter Gabriel met Sledgehammer. Straks gaan we ook eens kijken of we nog wat goed weer kunnen vinden. Ik vrees zo'n beetje het ergste. Maar ja, hoop doet leven zeker. Toeristen MC nu met oprechte leugens.

Caroline Camozzi, wij kennen ze beter onder de noemer Lakey. Je hoorde ze hier samen met The Sweet Mints, Love Me Another Day. Reggie heeft een nieuwe single uitgebracht. Je hoort hem hier nog eens samen met Teddy B.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

meezingen met dit nummer kan niet echt moeilijk zijn. Ik zou zeggen, laat u maar eens goed gaan. Hela di la di lo, Dolly Dots. En ook met deze moet het lukken. Frankie Valli uit de gelijknamige film. Dit heet Grease.

We vermoeden dat Stef Bos niet de enige is die van de radio houdt. Tenminste, dat hopen wij maar. Goed nieuws, ja zeker. Ik heb een bericht gevonden over het feit dat de muziek vroeger beter was als de muziek van nu. En hoe kan je dat bewijzen? Wel, blijkbaar zijn er mensen die muziek kunnen omzetten naar een of andere wiskundige formule. En die dan vergelijken een oude stukje muziek met een nieuw stukje. En blijkbaar is de oude muziek iets gecompliceerder en volgens hun dus beter. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Dit is nieuw van Ben.

We zeggen dan wel nieuwe muziek, maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Het is een nummer van vorig jaar, 2025. Benson Boone met Magical, of Mystical Magical. Zo moeten we dat zeggen. Straks gaan we ook eens kijken wat het weer ons brengt voor de komende dagen. We hadden u gisteren al beloofd dat vandaag de beste dag van de week zou zijn. Nou, kijk

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Als je wat gewonnen hebt met de loto, is dit misschien een idee. Natalie Cole was dat met Pink Cadillac. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag en de komende dagen. Vandaag is inderdaad de beste dag van de week. En zelf dat is niet veel soeps. Vandaag temperaturen tot 14 graden. Af en toe een beetje zon, af en toe bewolking. Het zou merendeel toch wel droog blijven. Morgen, dat is wat anders, zakken de temperaturen richting 12 graden. Donderdag 11 graden. Het blijft heel de week zwaar.

Baby. Vanavond TV1 VRT is dat, 21 uur, eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zeer omstreden Songfestival en misschien is dat wel een reden te meer om zeker te kijken. België zit er ook in die eerste halve finale als 11e kandidaat. Escila met Dancing on the Ice. Verder ook nog Moldavië, Zweden, Kroatië, Griekenland, Portugal, Georgië, Finland, Montenegro, Estland, Israël. Net voor België. Litouwen, San Marino, Polen en als laatste aan de beurt

Sophia Midnight Stalker. Meteen het tijd zijn voor ons om onze biezen te pakken en de microfoon over te laten aan de collega's van de Turbulentie Show. Morgen zijn wij er weer om 1 uur of 4. Veel plezier met de collega's. Graag tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. En intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
2: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties, mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
1: Bloedgeven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De Commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van club anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En sport, de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matthias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. En het weer nog wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
4: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

altijd zeer aangenaam op dinsdagmiddag op de koffie met het mooie gezelschap van Sabrina Carpenter. En we dronken er een espresso op natuurlijk. Dinsdagmiddag, dit is Melinda FM. Ondertussen 4 minuten voor 5:30. Dit is Opus en Life is Life.

Elk moment muziek die je kent, muziek uit 1985 van Opus, wekenlang op één gestaan, Life is Life. Nu tijd geworden voor goud van oud in die turbulente sjaal bij Melinda FM. Dat doen we met Steely Dan.

0: Linda FM, Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

Met een glimlach door het leven gaan, dat doe jij beslist ook wel. Dinsdagmiddag, dit is Melinda FM en kijk eens aan, dit zijn de dansbare geluiden van Baby Rexha in het duet met Fateless.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!
3: Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Plaatje van Lars Verstraeten en Meer Voor Jou. Meer Voor Jou, dat krijg je ook na 6 uur. Blijvende gids en de tips ongetwijfeld doorgaan. Nu alvast op naar de top van het uur met Clean Bandits.
1: I know.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOD Economie.
2: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afscherming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
1: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar nog gaat het distributiecentrum definitief toe. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
3: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties, mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
1: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En sport, de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Dely. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het wel droger en wat zachter.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

Christina Aguilera en de Candyman. En dan moet ik zeker niet naar mezelf kijken, want ik kom je eerder wat nieuws vertellen uit onze provincie. We doen dat elke avond tussen 6 en 7. Zicht op West. Dat is onze heldere blik op de actualiteit in de provincie van vandaag dinsdag 12 mei. Een hele fijne avond. Ja.

Kom je Noord, met de eerste grote hit in Vlaanderen. De zomer 1986 was dat. En deze Don't Leave Me This Way. Straks tussen 8 en 9 allemaal muziek uit de jaren 80 bij Melinda FM. Ja, Candyman, hoogstens een snoepje voor de hondjes. Aanstaande zondag organiseren ze in de pannen het Kwispelfestival. En dat gaat door op de Leopold 1-esplanade. Alles staat in het teken.

Shawn Mendes uit de Melinda Top 30 van 2 jaar geleden. In de zomer van 1985, dat is een hele tijd geleden, toen zou er een nieuwe discotheek opengaan ergens in Zweden. En daar werd uiteraard een DJ aangeworven die voor de muziek zou moeten zorgen. Maar de uitbater gaf hem al meteen een opdracht. Maak eens een tunetje van een paar seconden dat we zullen gebruiken bij de opening van de zaak. En de DJ ging aan de slag. En met dit melodietje kwam hij dan op de afspraak, stelde het voor, het werd goedgekeurd. Een aantal vrienden vonden dat eigenlijk wel fantastisch. En ze zijn beginnen verder brainstormen en uiteindelijk is dat de intro geworden van de eerste grote hit van een nieuw bandje uit Zweden. Europe heette ze. En het werd ook in heel Europa een nummer 1 hit, The Final Countdown.

Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.

Linda FM. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws uit West-Vlaanderen van vandaag, dinsdag 12 mei. In Blankenbergen moeten nog voor de zomer nieuwe signaalpalen klaar zijn die het begin van de autoluwe zone moeten aanduiden. Vorige zomer reden meer dan 10.000 bezoekers toch de zone binnen, hoewel dat verboden was. En de nieuwe palen die werden beloofd tegen de zomer, dus daar mogen ze snel werk van gaan maken. Blankenbergen wil de gevaarlijke en beschadigde voetpaden in de stad aanpakken. Met een budget van 1,5 miljoen euro komt er een nieuw voetpadenplan. Inwoners konden zelf de grootste knelpunten doorgeven en daar wordt dus nu de komende weken en maanden werk van gemaakt. Van 28 tot 31 mei wordt Oostende opnieuw de maritieme hotspot van de Noordzee tijdens Oostende voor Anker. En het thema dit jaar is Zorgen voor de Zee. Alle informatie staat online op oostendevooranker.be. Het nieuws uit West-Vlaanderen, hier op de radio, bij Melinda FM, vanaf morgenochtend 9 uur.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

waren daar straks al in Zweden met Europe and the Final Countdown. En nu ook weer een klein stukje met deze Agneta Veldskog. Volgende zondag is er de IJzersprint 2.0. Dat gaat door in Roesbrugge, Haringen. Ja, dat is een sportieve uitdaging. Dat is een combinatie van lopen en kajakken. Kijk, de deelnemers gaan eerst 3 kilometer lopend langs de IJzer en daarna 3 kilometer in een kajak in de IJzer. Een snelle en spannende sprint waarin samenwerking en plezier centraal staan, nu zondag 17 mei. Inschrijven gaat helaas niet meer. Je kan alleen nog supporteren gaan. Nu zondag om 9 uur is de start op de site van IJzerfun in Roesbrugge, Haringen. De IJzersprint 2.0.

0: muziek van bij ons op weg naar 7 uur. Het einde van Zicht op West voor vandaag, waar we uiteraard ook het nieuws van bij ons onder de loep namen. Morgen tussen 6 en 7 in volle avondspits hebben we uiteraard weer een resume klaar, maar dan van de actualiteit van morgen. Hele fijne avond.
1: Zicht op West. Samen maken we de regen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

twist uiteindelijk bij het bier weer wordt beslecht. En als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen, omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks te

blijven hangen. In de dorpen en de steden, met een rijk maar zwaar verleden. Dat Brussel in zijn logboek niet of liever niet vermeldt.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine, want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
2: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
1: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens de dag van de verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en prothesen. Het materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar dat duurt dus enorm lang. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan dat revalidatiemateriaal. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minimaal rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.